natuurlijk al makkelijk, bro. Then rock, dann Bob. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.